Thank you.

0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
3: Hallo, hallo.
5: Dank u.
6: Oh, je kunt het.
7: Ah.
3: Mooi.
7: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
8: Efteling Kids Radio.
9: Joehoe!

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.
2: Wat

0: Chipskringavond, niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ro. Oh, rood. Nou, kapje.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

0: Ben jij verliefd?
1: Wat?
0: Ja, verliefd.
1: Oeh, op iets
0: dan? Zo verliefd.
2: Ach, ik weet hier diep van binnen echt wel om wie het gaat. Ik ben

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, vaak hier. Ik kom u redden. Stapt u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk? Mm-hmm. Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, hey, waar zijn mijn...
2: Toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.

0: 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10. 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Fakir.
2: Hola. Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
1: Van de Fakir.
2: Die wil ik ook.
1: Dat kan niet.
2: Hoezo niet?
1: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
2: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helaba, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
3: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
2: U bent van uw problemen af?
3: Mm-hmm.
2: U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen.
3: Flup. Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
2: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
3: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
2: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
3: Toverstaf, o toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij al een stuk of 10.
2: Ja. Dank je.
3: Graag gedaan, hoor, ouwe reus. Au, maar niet heus.
1: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
2: Haha, kom maar op met die goudstukken. Toverstaf, o toverstaf. O toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef mij er een stuk of 10. Goud! Maar... Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
4: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander.

0: Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Bobby, moet je kijken. Dit is echt mooi. Dit is kunst met een grote K.
3: Nou, Ernst, ik vind dit veel mooier.
2: Dit is een brandblusser, man.
3: Ja, met een grote been.

0: doe het er maar na.
1: Nou, Ernst, maar ik hou wel van kunst, maar dan van een andere soort.
0: Oké. Okay.
1: Hier, dit.
0: Wat dan?
1: Een kunstgebied.
0: Lachen met jou.
1: En dit kunstschaatsen. Een stukje kunstgras.
0: Ik krijg een kunsthoofd van je. Dit is kunst.

0: trappen op.
1: Dag meneer de slak, heel erg sorry van uw dak. Echt sorry hoor.
2: Efteling Kids Radio.
3: Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis.

Bollebollig Hij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de Weerman, Wanneer, Sion.
1: Ik ben de Weerman.

wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: prins voor mij.
1: De wolf en de zeven geitjes. Er was eens een lieve moedergeit die samen met haar zeven geitjes in het bos woonde. Op een dag zei moeder:
2: kindjes, ik ga boodschappen doen. Beloof me dat jullie voor niemand de deur open doen.
1: Dat beloofde ze. Toen moeder net weg was, werd er op de deur gebonst. Iedereen schrok van een zware stem die riep:
2: ik ben het, moeder. Ik ben al terug.
1: De geitjes geloofden er niets van en keken uit het raam. Daar zagen ze de wolf. Even later probeerde hij het weer. Zijn stem was zacht geworden doordat hij een stuk krijt had opgegeten. Maar ook nu hadden de geitjes hem door, want ze zagen zijn zwarte poot.
2: De wolf was woest dat het hem niet was gelukt. Hij maakte met deeg en meel zijn poot helemaal wit en ging weer terug naar het geitenhuisje.
1: Met een zachte stem zei hij:
2: hallo, ik ben het, moeder. Ik ben weer thuis.
1: Nu zagen de geitjes voor het raam een witte poot, net als hun moeder had. En ze haalden de grendel van de deur. Maar wat een schrik, het was de wolf. Woest brullend stormde hij het huis in. De geitjes verstopten zich in paniek waar ze maar konden. Het allerkleinste geitje kroop in de grote klok

0: deed het deurtje dicht. De wolf schrokte 6 geitjes naar binnen. Daarna had hij geen trek meer. Hij gaapte en mompelde.
1: Ga ik eens een lekker dutje doen.
0: Het kleine geitje zat nog steeds in de klok toen moeder thuis kwam. Ze schrok enorm toen ze de puinhoop zag en riep haar kinderen. Alleen het kleinste geitje gaf antwoord. Hij kwam uit de klok en vertelde wat er gebeurd was. Samen gingen ze op zoek naar de wolf. Zijn dikke buik stak hoog boven het lange gras uit. Met een schaar knipte moeder geit voorzichtig de buik van de slapende wolf open. Meteen kwam er een verwonderd geitenkopje tevoorschijn. En even later, nog één, en nog één, en nog één. Gelukkig, ze leefden alle 6 nog. Toen deden ze gauw zware stenen in de buik van de wolf en moeder geit naaide de boel weer dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij had vreselijke dorst. Met moeite kwam hij overeind en toen hij uit de vijver wilde drinken, viel hij met een plons in het koude water. Hij kwam niet meer boven. En de geitjes, die leefden samen met hun moeder nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben Wolf Rara. Waar in het Sprookjesbos sta ik?
1: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Veel succes.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Pak een kwast en schilder maar. Kijk, het staat daar zomaar voor je klaar.

0: Schipskringkamer, niet waarom, drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Dat is leuk. Fabula. Ja. Fabula.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: slakken.
1: Zeg, heks, slechte kok.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kika keku. Ko, kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk. Mm-hmm. Ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt... vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja. Schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika, kiku!
1: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Grrr. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
5: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
5: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf.

0: val.
1: Laat mij erdoor. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
0: Ach, was dat maar waar.
1: Wat?
0: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, Roodkapje, Klein Duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
1: Dat kan niet.
0: Ja.
1: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
0: Het is een andere wolf.
1: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
0: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De Echoput.
1: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
0: Ja, daar, in die Echoput. Kijk zelf maar.
1: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
0: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
1: Hoe heet jij, wolf?
2: Olf, Olf, Olf.
1: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
0: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
1: Dat is niet waar. Dat ben ik.
0: Vraag het maar.
1: Wie is de grootste gemeenerik?
2: Ik.
1: Jij?
2: Ik.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Maar ik zal hem leren.
0: Oh.
1: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
3: Au, au, au.
1: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
3: Au, au, au.
0: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
4: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
1: Au!
3: Au! Au! Au! Au!
4: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

Koos en jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

kaboutervriendjes! Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè? Ja, dat is oud, hè? Hoe oud ben jij eigenlijk?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

kabouters moeten morgen vroeg op. Die slapen allemaal met een muts op hun kop. Ook Roodkapje ligt nu heerlijk op bed. Ze heeft vast en zeker ook haar koekoek gezet. Ik ben nog wakker en ik huil naar de maan. Zie links en

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De nieuwe kleren van de keizer. Er was eens een keizer die de hele dag voor de spiegel stond. Zo ijdel was hij. Van het land regeren kwam dus maar weinig terecht. Op een dag stonden er twee mannen aan de paleispoort die vertelden dat ze een hele speciale kledingstof konden weven. Het was een toverstof die alleen ijverige en slimme mensen konden zien. Dat wilde de keizer wel eens meemaken. De jaarlijkse optocht kwam eraan en een nieuw bijzonder kostuum leek hem wel wat. Hij was natuurlijk ook heel nieuwsgierig wie er lui en dom waren in zijn land. De wevers kregen alles wat ze nodig hadden. Maar niemand wist dat de twee mannen eigenlijk bedriegers waren. Ze deden net alsof ze hard werkten, maar het weefgetouw was leeg en bleef leeg. De keizer had intussen een minister gevraagd om bij de wevers te gaan kijken. Als mijn minister de stof kan zien, kan ik dat ook, dacht hij. De minister schrok. Het weefgetouw was leeg. Was hij echt zo lui en dom? Hij durfde er niets van te laten merken aan de keizer en vertelde hem enthousiast over de prachtige stof. De grote dag van de optocht was aangebroken. De keizer zou zijn nieuwe kleren krijgen. De wevers wezen naar de lege kleerhanger aan het rek.
3: Majesteit, wat vindt u ervan?
2: De keizer zag natuurlijk niets.
3: Heel bijzonder, heel bijzonder, zei hij.
2: Hij voelde zich erg ongelukkig, maar wilde niets laten merken. De keizer trok zijn kleren uit om te passen. In zijn blootje stond hij voor de spiegel en deed net alsof hij het kostuum bewonderde. Bibberend van de kou liep hij in de optocht. Achter hem hield een bediende zogenaamd zijn mantel vast. De mensen riepen, bravo, wat ziet onze keizer er weer prachtig uit. Niemand wilde laten merken dat ze de kleren helemaal niet konden zien. Maar opeens riep een klein jongetje, de keizer heeft helemaal niets aan. Hij heeft gelijk, zei iemand anders. En opeens riep iedereen, het is waar, de keizer heeft geen kleren aan. De keizer zelf deed maar net of er niets aan de hand was. Hij schaamt.

0: verheugde zich omdat hij wist dat zijn volk gelijk had. En hij nam zich voor om nooit meer zo vaak voor de spiegel te staan. Vanaf die dag had de keizer weer tijd om het land te regeren. En hij leefde nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio.
2: Hier hoor je de Efteling.

En jij? Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-avond niet op drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw, sneeuw. Wie? Tje? Oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai. Sneeuw.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

0: wat staan we hier lekker te dansen?
1: Ik kan ook niet stoppen met dansen. Dat is gewoon te leuk.
2: Oh ja, allee, we dansen heerlijk, hè. We zwieren en we zwaaien. We dansen in het rond.
1: Ja, dat is lekker, hè, dansen. Hè? Goed voor je leven ook, hoor. Een beetje bewegen.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat is geweldig, hè.
0: Dat is mooi.
1: Nou, inderdaad mooi. Ja, dat is heel mooi. Je moet wel weer even een liedje draaien, hoor.
0: Oh ja, dat is ook...

0: lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: sprookjesboom. Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Kokabouter.
1: 6, 7, oh, 8,
2: hier vindt 9, hij me nooit.
1: 10. Ik kom. Buutreus.
2: Huh?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè.
1: Hé, hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Kakenbouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Nou, dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q.
3: Oh.
1: Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we? Klaar, start af.
1: Ho, ho. Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja. Hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doorn.

0: Voor een roosje.
1: Oh ja, ja.
0: En dan komen we weer precies hier terug.
1: Goed. Klaar, start af. Ho, ho.
0: Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
1: Oh ja.
0: Wie het eerst hier terug is, ja, mag het hebben.
1: Zo. Klaar, start af.
2: Hé, nu geen.
1: Ho, ho. Hé, wacht op mij.
0: Zo, die is voor mij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
1: Huh? Gij hier? Ja, ik was hier al lang. Dag. Hé, hey, wacht. Hoe kom jij hier?
3: Ik was er al lang. Nou, dag.
1: Allee, wacht op mij, hè.
0: Gevonden.
1: Huh?
0: Ik was er al lang.
1: Maar dat kan je.
0: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
4: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij drie slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als drie kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.
7: Je hebt god sterke poten.
8: Jij een staartje met een krul.
7: Jij hebt tanden zulke groot.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: Sprookjesbos eerst wachten. Dan rennen!
1: Ik ga eerst daar op jou.

0: je hem houden?
1: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh!
0: Ik heb hem!
2: Help! Wow. Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden? Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind waait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
1: Sorry, draak. Maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje. Straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De draak. Er was eens een koning die in de schatkamer van zijn kasteel een ijzeren kroon bewaarde. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land, zolang de kroon in bezit was van de koning. En daarom paste hij er zo goed op. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, werd de kroon gestolen door een heks. Ze stopte hem in een schatkist die in een donkere grot stond. Een angstaanjagende draak bewaakte de schat. "Niemand kan de draak verslaan," zei de koning. "Maar ach, wie weet is het allemaal bijgeloof, dat met die kroon." Helaas, het was geen bijgeloof. Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de mensen werden armer en armer. De koning stuurde toen zijn ridders toch maar op de draak af. Ze gingen het monster te lijf met zwaarden en lansen, maar die braken als luciferhoutjes af op de dikke drakenhuid. Al snel droop het leger van de koning af, zonder kroon. Vlakbij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij, Vico en zijn zusje Bella. Bella kon prachtig zingen en als ze dat deed, werd iedereen er stil van. Zelfs de geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en de hond blafte niet meer als Bella zong. Vico had de ridders van de koning tegen de draak zien vechten. En op een dag, toen Bella weer zo mooi zong, kreeg hij een geweldig idee. Hij nam zijn zusje mee naar de grot van de draak. Het woest brullende monster toornde hoog boven de schatkist uit. En bovenop de gouden munten en diamanten lag de ijzeren kroon van de koning. Bella begon te zingen. En wat altijd met de geiten en de kippen gebeurde, gebeurde nu ook met de draak. Hij luisterde ademloos naar de betoverende klanken. Langzaam liep Vico in de richting van de draak en heel voorzichtig pakte hij de kroon. Op dat moment leek de draak even uit zijn roes te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden. Maar Bella zong net een mooie hoge noot en de draak werd weer rustig. Voorzichtig verlieten de kinderen de grot en renden met de kroon naar het kasteel van de koning. Die was zo blij dat hij zijn kroon terug had, dat Vico en Bella een forse beloning kregen. Dat kon er ook wel vanaf, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land en iedereen leefde nog lang en gelukkig.
3: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

grapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg. Jij hebt

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha-ha-ha, tjoos met de spat. Het is een vieslied. Een lekker vieslied. Het gaat van ha-ha-ha.

0: klaar.
1: Snel.
0: Wat heb je nou gedaan?
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Efteling Kids Radio.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Ze doet hier natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor. Zit ik nou gewoon...

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow. En dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een kloddertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Je bedoelt de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef maar hier. Vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt. Anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd, ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. Oh. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: lieveling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur. Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Dit is kapitein Smit. Welkom aan boord van je vlucht met Kleuter Airlines. Van hier.

0: Oh, hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het, meesterlijk acteur.

ga je naar rechts. Staat hij op 9, dan ga je naar links. Op 6 ga je naar achteren en op 12 ga je vooruit. Even oefenen. Op 3, op 9, op 6, op 12, op 3.

op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, 3, 9, 6, 12, 3, 9, 6 en 12.

0: En dan is het nu 12:15.
1: Ja, Bouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Altijd als ik iets doe, ja dan...

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip.

0: wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat.
1: Maar eitje Tok, wat moet ik nou eten? Vroeg vrouwtje Bezem.
0: Kakelde eitje Tok en ze liep verwaand weg met haar snavel in de lucht. Alsof ze wou zeggen, dan moet je mij maar graan geven. Arme vrouwtje Bezem, ze had niets meer te eten en werd zwakker en zwakker. In het bos, wat verderop, woonde een kabouter die vrouwtje Bezem goed kende. Op een dag kwam hij langs om te kijken hoe het met haar ging.
1: Oh, wat ben ik blij dat je er bent,
0: verluisterde vrouwtje Bezem. Ze vertelde dat eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. Toen zei de vee tegen de kip, zeg eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren? Maar eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. En die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde eitje Tok in een stenen kip. Voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt. We zullen eitje Tok maar snel weer normaal toveren, zei de bosvee. Ze zwaaide met haar staf en ja hoor. Eitje Tok schudde haar veer eens lekker uit en zei vriendelijk... Zij had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem, die at er soms wel 3 per dag.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knevel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

0: is my goal time.
1: Efteling Kids Radio.
2: Men vraagt van mij, beste Fakie.
3: Hallo allemaal. Is Draak hier?
2: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom,
3: sorry. Ik ga al.
2: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt van mij, beste Fakie.
3: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
2: De wolf.
3: Oh, sorry. Ik ga al.
2: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Fakir. Als iemand
4: mij roept, dan sta ik hier.
3: Hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
4: Wij zingen het liedje van Fakir.
5: Hey, doe met ons mee, ik maak hier.
6: En

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Meestal leven we hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk. En alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel...
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden. Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd, mijn

0: Omdat het mijn bruidsschat was. Toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
1: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
0: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
1: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
0: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
1: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
0: Dat verzin je toch niet, hè?
1: Nee hoor.
0: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
2: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
3: Hé, hey, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
0: Nee.
3: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
0: Mijn schat is niet vervloekt.
3: Natuurlijk wel.
0: Ik heb het verzonnen.
3: Waarom zou je zoiets verzinnen?
0: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
3: Ja, ja, ja.
0: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
3: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
0: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
3: Hè?
0: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
3: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
0: Waarom wil jij mijn schat?
3: Ik wil je schat helemaal niet.
0: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
3: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
0: 2.
3: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
0: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
2: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
0: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
2: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: aan beslist. Over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
2: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: de chips erin te gaan. Moet je niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle tovertwinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja.

0: brandt.
1: Het is rood en gaat naar de bakker. Broodkapje!
2: Efteling Kids Radio.

0: Sorry.
1: Welkom. Proost. Santé.
2: Efteling Kids Radio.

0: echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesbos.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Holle Bolle Gijs. Er was eens een koning die elke week met zijn twee ministers vergaderde over de problemen in zijn land. Er waren die week veel klachten gekomen over troep in de straten. Overal lagen papiertjes. Daar moest echt iets aan gedaan worden. De kok van het paleis had ook een probleem dat hij aan de koning wilde voorleggen.
3: Sorry, majesteit. Mag ik even storen? Zei hij.
4: Ga je gang, kok, zei de koning. Waar gaat het over?
3: Het gaat over Gijs, majesteit. U weet wel, die stevige jongen die sinds kort bij mij in de keuken werkt, zei de kok.
2: En hij vertelde dat Gijs altijd maar honger had en alles opat. Ze hadden hem in de keuken zelfs de bijnaam Holle Bolle Gijs gegeven. De koning gaf zijn minister de opdracht dit probleem op te lossen. De minister

0: krijgen,
1: zei Gijs. Hij zette de fles aan zijn mond en dronk hem in een paar teugen leeg.
0: Heerlijk,
1: zei hij, terwijl de twee heren verbaasd een vies gezicht trokken. En toen deed Gijs iets geks. Hij stak het laatste stukje vis in zijn mond en hap, hij at de krant er ook bij op. Ook een andere krant die in de buurt lag verdween in de mond.
0: Dat leesvoer smaakt heerlijk, zei Gijs.
2: Mijn drankje heeft wel een vreemde uitwerking, zei de magier.
1: Maar de minister was tevreden. De volgende ochtend stond hij met hollebolle Gijs voor de koning en zei...
2: We slaan twee vliegen in één klap, majesteit. Dankzij het drankje van de magier is Gijs nu dol op papier. Door alle papiertjes op te eten kan hij de straten keurig schoonvreten.
0: Geweldig, zei de koning. Gefeliciteerd met je nieuwe baan, Gijs.
1: De eerste minister bracht een chic document vol mooie krullende letters. Er stond op...
0: Hierbij verklaren wij hollebolle Gijs tot hofpapierverslinder.
1: De koning zette zijn naam eronder en gaf het papier aan Gijs. En hap, het was alweer weg.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

gok of twee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord?

Balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant

Lubbeldijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

Ik heb toch een bos, de balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los en nou trommelen.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Ke kan goed poetsen en ik, Kabouter Ki, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Efteling Kids Radio.
1: De Intercity naar de liefde vertrekt vanaf spoor 13.
2: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt, wij zijn

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: was de key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt, zolang je maar beweegt, dat

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in...

0: gelukkig heb ik er een truc voor. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos!
1: Nou, dat was een prachtig lied, maar echt rijmen deed het niet.
0: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakir!
1: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb 2 emmertjes water voor je gehaald.
3: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
1: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
4: Wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
1: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
4: Nou ja, zeg. Ja,
1: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht mij op.
4: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
2: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
5: En wat doen die emmers water hier?
2: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
5: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
2: ja?
5: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
2: Dankjewel.
5: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
2: Ja, Langnek.
4: In het bos, ga naar... Ah, ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
2: Uh-oh, de wolf.
4: Ga naar misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
2: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
6: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot drie kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: Sjupsker in de kamer. Waarom drinkt de kamer? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.
0: Ah, aha.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloof.

0: meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.

0: verbeet.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar zes zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar geen enkel cijfer telt meer mee.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Rapontje. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin, waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks had het gezien. Voor straf nam ze toen, heel gemeen, hun kindje mee, zodra het geboren was. Het meisje kreeg de naam Rapontje. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapontje had prachtig goudglanzend haar waar ze een heel lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze, Rapontje, Rapontje, laat vallen je haar. Jouw lokken, een ladder, zo kom ik daar. Rapontje hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapontje was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapontje haar vlecht weer naar beneden. Maar daar verscheen niet de heks, nee, het was een jongen. Hij glimlachte en zei, ik ben een prins, ik hoorde je zingen en ik zie nu dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapontje af. Dat zal je leren. Ik wil je

0: raakte de ogen van de prins. En plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen. En ze leefden nog lang en gelukkig.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Opvoeding Kids Radio.
1: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dikje, ezeltje strikje.

0: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Kind af aan had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: dansen.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes bleven dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: ben hecht. Ik ben echt.
1: Ik ben echt slecht.
0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk op spuitel?
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou in je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: gelegd.
1: 1 geit zat in de klok, maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
2: Ik ben al met indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
1: Oh.
2: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
1: Nou, zeker.
2: Luister maar.
1: Wat vet.
2: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat glitje moest gaan koken en die Hans werd mij bevet. Hij zat dus achter sloddig, maar wel en ik

0: Dat smaakt naar winter.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Nou, ja, zeg.

0: Dekje, dekje.
1: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg één, kom jij er even bij. Dan twee en drie. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
2: De vier.
1: De vier. En daar is vijf met haar slingerlijf. Roep jij ook zes en zeven. Zeven wacht op acht, waar die toch blijft. Acht wacht dan weer op
2: negen.
1: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de tien. Dat is een nul, dat staat zo raar.
2: Dat staat wel raar, ja.
1: Een ene voor misschien?
2: Ja.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
2: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
1: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden:
2: "Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?"
1: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn.

0: Ach, duwden ze de heks de oven in. Ze gooiden het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer. En voor ze wegvluchtten, namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinnert

Kabouter Kie hier. Ja, kijk, als ik de eigenaar was van Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: toch niet de hele dag binnen zitten? Nou, opschieten, jongens. Wacht op mij.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling-muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids-app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Ach, er zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

afgeplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint.

hoed ben je onaf. Zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: bolletjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Lekker heen dat snurken.
1: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical. Een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Dag, prins van mij.
1: De zes dienaren. Er was eens een prinses die zo mooi en lief was dat er regelmatig prinsen naar het kasteel kwamen die met haar wilden trouwen. Haar moeder, de koningin, was erg streng en verzon hele moeilijke opdrachten voor de prinsen. Alleen als een prins zo'n opdracht kon volbrengen, mocht hij met de prinses trouwen. Maar nog niemand was het gelukt. Op een mooie zomerdag kwam er een dappere prins naar het kasteel. Hij had zes bijzondere dienaren bij zich. Putoor kon goed horen. Springkuit kon snel rennen. Heuvelbuik had altijd honger en dorst. En Kogeloog had zulke scherpe ogen dat hij altijd een doek over zijn ogen had, omdat alles waar hij naar keek uit elkaar spatte. En dan had je nog Koukleum, die goed tegen hitte kon, en Langnek, die heel ver kon kijken, omdat hij zo'n lange nek had. De prins was vastbesloten de prinses uit de handen van haar strenge moeder te redden. Met zulke bijzondere dienaren moet het me toch lukken, dacht hij vol goede moed. Wil je met mijn dochter trouwen? Natuurlijk mag dat, zei de koningin op haar liefste toon toen de prins voor haar stond. Maar dan moet je zorgen dat ze binnen een kwartier hier voor me staat. En toen lachte ze heel gemeen. Gelukkig hielpen de zes dienaren. Putoor legde zijn beste oor op de grond en hij hoorde het meisje huilen. Langnek rekte meteen zijn lange nek uit. Zijn scherpe ogen zagen de prinses aan de andere kant van het land. Springkuit begon al te rennen. Een groot meer versperde hen echter de weg. Maar Heuvelbuik dronk in één teug al het water op. En toen ze bij een enorme rotswand kwamen, haalde Kogeloog de doek van zijn ogen en de rots spatte uiteen in miljoenen kiezelsteentjes. Even verderop zagen ze een brandende hooiberg waar ze niet omheen konden, omdat de vlammen te hevig waren. Maar Koukleum stapte in het vuur en trapte het uit. Daar zat de prinses. En de prins riep: lieve prinses, ga snel met me mee. Dan kan ik mijn opdracht volbrengen. Nog net op tijd stonden ze voor de gemene koningin. Die werd zo kwaad dat ze van woede ter plekke in rook opging. Niet lang daarna trouwden de prins en de prinses. De zes dienaren waren natuurlijk de eregasten op de bruiloft. Het verhaal ging dat Heuvelbuik in zijn eentje wel 300 gebraden ossen opat. En dat zou best wel eens waar kunnen zijn. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ja, subskrindigams. Roep, trindiga. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
4: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
3: Ah.

oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet, want ze hebben
1: nooit
0: teruggekomen.
1: Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
3: Efteling Kidsraad.

Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: beginnen. Adem in. En blazen. Roodkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom de Musical, een wonderlijk muziekfeest.
2: Het is hier feest, dus wij gaan los. We maken muziek in het Sprookjesboom.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het kabouterdorp. Er was eens een kabouterwolkje dat erom bekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom en was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed een kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar haar toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Dan vraag ik wel iemand anders, zei Riedeltje.
2: En hij liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobbertje, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde...
3: Ach, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks?
2: En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
4: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd er moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
5: Wat is er aan de hand, Sprokkel? Vroegen de andere kabouters.
6: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen, riep Sprokkel. Het is verschrikkelijk stil in het bos.
2: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan, maar niemand deed open.
3: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er eentje ongerust. En met een stevige boomstam beukte ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij. Ben je dan niet boos dat we je deur kapot hebben gemaakt?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen? Lachte Riedeltje. Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken. Zo, zand erover.
7: Efteling Kids Radio.
8: Hier hoor je de Efteling.

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hoppla!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

Woehoe!